0: laat je deze nacht meevoeren door de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage.
1: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 4:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Goedenacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: Het is 5 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
2: Een hele goede nacht.
3: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: is 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij de brand in Amsterdam gaat het om een grote hoeveelheid schroot en worden er harde knallen gemeld. In Zwalmen staat metaalafval in brand. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Volgens de Verenigde Staten houdt het staakt het vuur in het Midden-Oosten stand. Maar het Amerikaanse leger heeft daar wel luchtaanvallen op 2 Iraanse olietankers uitgevoerd en daarvan video's gepubliceerd. Op satellietbeelden is een olievlek in de Persische Golf te zien. Iran veroordeelt de aanvallen en noemt ze een roekeloos avontuur net nu er een diplomatieke oplossing op tafel ligt. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er nu 8 mogelijke besmettingen gemeld. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Aanmeren mag het daar niet. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.

0: Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Het is weekend. En dat vier je samen met de allermooiste klassiekers op Venlo Vintage. Tot 9 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker. Met Erik van Vliet.
2: Een hele goede morgen.
3: De

het zegt je misschien niks, deze band. Melo Diva, maar ze zijn wereldberoemd in bepaalde kringen. Het is namelijk een lesbisch koor, ja, uit München. En die hebben ooit een keer een paar liedjes opgenomen. Onder andere deze laatste, hè? Ja, So Quiet. Zo heet het liedje bij Voor de Wekker Wakker. Ja, ze bestaan uit dames van 30 jaar en ouder. Ze treden op met kostuums en choreografie. Ze hebben verhalen, humor en theater. Ze traden al op in Sydney, New York en Parijs. En nou tegenwoordig ook al een liedje de wereld in geholpen in de lage landen. Melo Diva, onthouden ze, So Quiet, ja, bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, het is zaterdag. We zijn inmiddels alweer 9 mei. Ja, ik had vanmorgen eventjes stress, want ik zat in de lift. Ja, je weet wel, naar de bovenste verdieping in het grote Van Vliethuis om een radioprogramma te maken. En ik dacht van, de boel is nog uit, joh. Hey. Er brandt helemaal geen licht. Niemand heeft van mij de boel aangezet alvast. Dus ik de schakelaar om. Geen stroom. Ik denk, nou, wat is dat nou weer? Dan was de zekering kapot, jongens. Ja, ik moet je zeggen, dat vindt de laatste tijd steeds vaker plaats, hè, dat de zekering eruit ligt. Ja, je hoort wel eens dat het stroomnet overbelast is en zo. En dat ja, sommige mensen in één keer geen stroom hebben. Of dat bedrijven niet op het stroomnet kunnen worden aangesloten. Ik weet niet of dat ermee te maken heeft. Maar ik merk wel dat steeds vaker de zekering eruit vliegt. Ja, niet omdat er te veel stroom afgenomen wordt. Want dat zal het niet zijn. Want ja, vroeger gebeurde dat ook niet. Maar de laatste tijd gebeurde het wel steeds vaker. Dat in één keer de zekering eruit ligt. Ja, misschien heeft dat wel iets te maken met het overbelast zijn van het stroomnet, hè? Ja, of dat stroom anders is geworden, ik weet het niet, joh. Nee. Maar toch, we zijn er weer in elk geval, hè? Ja, het was vandaag een mooie dag, hè? Ja, het is vrij zonnig. Later en vooral vanmiddag zijn er wat stapelwolken. De meeste in het noorden en noordoosten. Het blijft overal droog in de lage landen met temperaturen tussen de 18 en 21 graden. Dus het wordt lekker warm. Matige noordoostelijke wind, dat hebben we wel. Ja, vandaag wordt Peter Magyar geïnstalleerd in Hongarije als de nieuwe premier. En in Moskou is er een feestje, want dan wordt de overwinning op Nazi-Duitsland gevierd met de traditionele parade. Ja, dat gebeurt vandaag ook nog een keertje. Dus ja, wereldwijd is er nog wel iets om te vieren. Nou ja, wij hebben ook één ding om te vieren, in elk geval vandaag. Het is zaterdag geworden, het is gewoon weer weekend, jongens.

In het weekend een uurtje langer uitslapen, maar wel voor de wekker wakker. Voor de wekker wakker. Van 7 tot 9 met Erik van Vliet.

is dat, hè? Gigi Perez, de Sailor Song, hoorde je bij je voor de wekker wakker. Op deze, ja, op deze lekkere zaterdag, jongens. Ja, het zonnetje schijnt al heerlijk. En wat dat betreft komt het allemaal vanzelf goed. Ja, 2024 maakte hij dit liedje. Deze Gigi Perez, de Sailor Song. En ja, hij stond toen erg hoog in de Indie Folk Pop Top 10. Ja, echte naam is trouwens Giana Birella Perez. Hij is in 2000 geboren in New Jersey. Hij is een van de grootste Indie breakouts van de laatste tijd, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag de Liberation Day in het Verenigd Koninkrijk. De dag van de bevrijding. Ter herinnering aan het einde van de bezetting door Nazi-Duitsland in 1945 van de Kanaaleilanden. Ja, dus daar is het vandaag feest. Het is ook vandaag, daarop, de dag van de trekvogel. Ja, het is een ecologische dag, de trekvogel. Het is een jaarlijkse dag waarbij er extra aandacht wordt gevraagd voor de bekende trekvogels. Ja, die dus van de koude regionen weer naar de warme regionen gaan. Ja, sommige vogels die zijn zo stom, die gaan van het warme gedeelte naar het koude gedeelte. Ja, de dag van de trekvogel wordt twee keer per jaar gehouden, zowel op de tweede zaterdag in mei als de tweede zaterdag in oktober. En het is ingesteld door het VN Milieuprogramma UNEP, United Nations Environment Program. Ja, vandaag dus de dag van de trekvogel. En in 1987 op deze dag staat er een liedje van Jan Hammer in de top 40. 4 weken lang. En het nummer toen klonk zo. MUZIEK

klein beetje geluk. En na 8 uur spreken we de band. Althans, een van de leden van mij en Del. Want ze zijn vandaag de dagtoppen geworden. Hoe mooi dit ook is. Ja. Leuk liedje. Helemaal nieuw zijn ze niet, want een paar jaar geleden hebben ze ook al een paar liedjes uitgebracht. Hè. Ja, en ze hebben een leuk item, want als je naar hun concerten gaat, dan geven ze allemaal van die wegwerpcamera's aan het publiek. En die mogen dan foto's maken en dan later plaatsen ze dat allemaal op de site. Dus dat is wel weer nieuw. Straks eens eventjes vragen of ze dat nog steeds doen. Goed, voor de wekker wakker. Het nieuws vandaag in Ter Apel gaan de tegenstanders van asielzoekerscentra betogen. Er wordt ook een tegendemonstratie verwacht in Ter Apel vandaag. En Rusland viert de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Het gaat gepaard met een parade in Moskou en een speech van de president. Er komt een handjevol buitenlandse leiders naar de Russische hoofdstad, onder wie premier Vico van Slowakije. En Peter Magyar die treedt aan als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag heeft geleden met zijn politieke partij. En de finale om de Nederlandse titel bij de handbalsters tussen VOC Amsterdam en West-Friesland, de SEW, is vanaf 6 uur te zien via de bekende sportapps. En de Vuelta Femenina die eindigt met de beklimming van de gevreesde Alto de Anc. Het is de eerste keer dat de klim onderdeel is van de Ronde van Spanje voor vrouwen. Ja. Er wordt vandaag ook gevoetbald. Willem II speelt om 4:30 tegen RKC Waalwijk. En de Graafschap die ontvangt Almere City om 8:00 in de tweede ronde van de play-offs om een plek in de eredivisie. Dus ja, voetbal is er vandaag ook te beleven. Ja, en een Duitse vrouw van 65 die aan boord van de Hondius overleed, had het Hantavirus. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen van het virus op 6. Zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie aan het persbureau. Er zijn nog 2 andere vermoedelijke besmettingen gemeld. Was er ook een Nederlands echtpaar dat aan boord was van het schip. Bij een van hen is ook het Hantavirus vastgesteld. En 4 patiënten die liggen nog steeds in het ziekenhuis. Ja. Het Hantavirus. En zeker 115 opvarenden zijn ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Dat is weer wat anders. Op een cruiseschip bij de Amerikaanse rederij Princess Cruises. Het virus is een stuk ongevaarlijker en komt ook veel vaker voor dan het Hantavirus. Ja, en in Amsterdam en Zwalmen in Limburg, daar is een grote brand bij een metaalverwerkingsbedrijf. De brandweer is bij beide branden met veel materieel aanwezig geweest en zijn nu nog bezig. De brand in de hoofdstad ontstond bij een recyclebedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat in brand. Daarbij zijn ook harde knallen gehoord. Waardoor die weer zijn ontstaan is niet bekendgemaakt. Ja, voor zover bekend zijn er bij de branden in Amsterdam en Zwalmen geen gewonden gevallen. Ja. Goed, maandag dan begint de Songfestivalweek. En dan gaan we extra veel Songfestivalliedjes draaien, zoals je weet. Maar we zitten al een klein beetje te teasen, hoor. Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rusland heeft volgens president Poetin destijds de wereld gered met de overwinning op Nazi-Duitsland. Hij zei in Moskou tijdens de viering van de Russische Dag van de Overwinning dat Rusland destijds de grootste bijdrage leverde aan de nederlaag van het nazisme. Ook haalde hij uit naar de NAVO in verband met de oorlog in Oekraïne. Volgens Poetin vechten Russische troepen daar tegen de agressieve macht van het hele NAVO-blok. Hij zei verder dat Rusland uiteindelijk zal overwinnen. Het festival Music On in Amsterdam is op het laatste moment afgelast. De gemeente trok de vergunning in nadat de omgevingsdienst negatief adviseerde over de veiligheid van de tentconstructies. Het festival zou vandaag en morgen in het Meerpark worden gehouden en was volledig uitverkocht. Volgens verschillende media werden er zo'n 20.000 bezoekers verwacht. De organisatie zegt geschokt en teleurgesteld te zijn over het besluit. Bezoekers worden nu opgeroepen om niet naar het festivalterrein te komen. Een 21-jarige Nederlandse backpacker ligt met mazelen in Panama-stad in het ziekenhuis, meldt het Panamese ministerie van Volksgezondheid. De toerist reisde de afgelopen weken onder meer door Costa Rica, Mexico en Guatemala. Kort na aankomst in Panama kreeg hij klachten als koorts, hoesten en een loopneus. De Panamese autoriteiten zeggen dat het gaat om een geïmporteerde besmetting en zien geen lokale uitbraak. Mensen die contact hadden met de Nederlander worden preventief gevaccineerd. En een passagiersvliegtuig heeft bij het opstijgen in het Amerikaanse Denver waarschijnlijk een persoon geraakt op de startbaan. Volgens luchtvaartmaatschappij Frontier Airlines ontstond er daarna rook in het toestel. Het vliegtuig brak het opstijgen direct af. Aan boord waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden. Alle inzittenden werden via de noodglijbanen geëvacueerd. De persoon op de startbaan raakte licht gewond, maar het is nog onduidelijk hoe diegene op die startbaan is terechtgekomen. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Beetje speakers.
1: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
2: Een hele goede middag, Venlo Vintage.
3: Het is weekend.

Het is weekend en dat vier je samen met de allermooiste klassiekers op Venlo Vintage. Laat je dit weekend meenemen door onvergetelijke tijdloze klassiekers die je niet meer loslaten. Een weekend met de mooiste herinneringen. Blijf luisteren naar Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Rusland heeft volgens president Poetin destijds de wereld gered met de overwinning op Nazi-Duitsland. Ook haalde hij uit naar de NAVO in verband met de oorlog in Oekraïne. Volgens Poetin vechten Russische troepen daar tegen de agressieve macht van het hele NAVO-blok. Het festival Music On in Amsterdam is op het laatste moment afgelast. De gemeente trok de vergunning in nadat de omgevingsdienst negatief adviseerde over de veiligheid van de tentconstructies. Een 21-jarige Nederlandse backpacker ligt met mazelen in Panama-stad in het ziekenhuis, meldt het Panamese ministerie van Volksgezondheid. En een passagiersvliegtuig heeft bij het opstijgen in het Amerikaanse Denver waarschijnlijk een persoon geraakt op de startbaan. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is de stem van de klassiekers. Je luistert naar Venlo Vintage.

0: Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In en rond het aanmeldcentrum in Ter Apel is veel politie op de been vanwege aangekondigde demonstraties. Er zijn onder meer agenten te paard.

motorrijders en busjes van de mobiele eenheid aanwezig. Bij het asielzoekerscentrum stonden enkele demonstranten met Nederlandse vlaggen te zwaaien. Omwonenden zeggen zich zorgen te maken over de veiligheid rond het complex. Actiegroep Defend Netherlands had bij het AZC een protest aangekondigd, maar zegt uiteindelijk niet naar Ter Apel te komen. De organisatie van het dancefestival Music On in Amsterdam probeert via de rechter alsnog toestemming te krijgen om door te gaan. Rond deze tijd dient het kort geding omdat de vergunning op het laatste moment is ingetrokken door de gemeente. Die zegt dat er een andere tent werd geplaatst dan waarvoor toestemming was gegeven. En daardoor kon de veiligheid van bezoekers en medewerkers niet worden gegarandeerd. Over ongeveer anderhalf uur doet de rechter uitspraak in de spoedzitting. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Een overleden Duitse passagier blijft voorlopig op het schip, net als een deel van de bemanning. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife om passagiers te evacueren. Ook Nederland zet een toestel in voor de repatriëring van opvarenden. De Spaanse autoriteiten noemen de evacuatie ingewikkeld. En in Spanje is mogelijk een tweede besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een vrouw uit Catalonië die uit voorzorg is opgenomen in het ziekenhuis. Zij zat in hetzelfde KLM-vliegtuig als de Nederlandse vrouw van 69 jaar die aan het virus is overleden. De Spaanse autoriteiten onderzoeken nu of de vrouw daadwerkelijk besmet is geraakt. Het Hantavirus kwam eerder aan het licht op het cruiseschip Hondius. Daar werden meerdere besmettingen en zeker 3 sterfgevallen gemeld. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Express.
1: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In en rond het aanmeldcentrum in Ter Apel is veel politie op de been vanwege aangekondigde demonstraties. De organisatie van het dancefestival Music On in Amsterdam probeert via de rechter alsnog toestemming te krijgen om door te gaan. Rond deze tijd dient het kort geding omdat de vergunning op het laatste moment is ingetrokken door de gemeente. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus aan het licht gekomen. En in Spanje is mogelijk een tweede besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een vrouw uit Catalonië die uit voorzorg is opgenomen in het ziekenhuis. Zij zat in hetzelfde KLM-vliegtuig als de Nederlandse vrouw van 69 jaar die aan het virus is overleden. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wenst

0: waar muziek geschiedenis schrijft, klinkt Venlo Vintage.
1: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: 3 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. Hij vertrok toen rond de middag met zijn fiets vanuit de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Volgens de politie wilde hij vermoedelijk via Duitsland doorreizen naar Polen en ook mogelijk naar Rusland. Over de omstandigheden waarin Maxime is gevonden is nog niets bekend. De politie onderzoekt de zaak. In de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Ze wilden het autoverkeer sterk beperken binnen de ringspoorlijn van de stad. Bewoners zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto mogen rijden.

rijden. Voor onder meer hulpdiensten, taxis en mensen met een beperking waren er uitzonderingen bedacht. Maar tegenstanders vrezen economische schade. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Een overleden Duitse passagier blijft voorlopig op het schip, net als een deel van de bemanning. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife om passagiers te evacueren. Ook Nederland zet een toestel in voor de repatriëring van opvarenden. De Spaanse autoriteiten noemen de evacuatie ingewikkeld. En twee activisten van de Global Sumud Flotilla komen vrij uit Israëlische detentie. Ze werden op 30 april opgepakt op zee en tegengehouden terwijl de vloot hulpgoederen naar de Gazastrook probeerde te brengen. De activisten zijn de afgelopen dagen in Israël verhoord en blijven daar nog kort vast, want volgens hun advocaten worden ze morgen vrijgelaten en dan later uitgezet. De Verenigde Naties en landen als Spanje en Brazilië hadden op hun vrijlating aangedrongen. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.

0: En Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Goedemiddag.

0: de kriebels.
1: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. In de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. En 2 activisten van de Global Sumud Flotilla komen vrij uit Israëlische detentie. Volgens hun advocaten worden ze morgen vrijgelaten en dan later uitgezet. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De